0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

trekken de mensen onze wiesheid voor de kop. Terwijl we vragen kieken en verwonderd zijn, mijn broer. Terwijl hij vragen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus... Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
8: Regio 8. Headlines.
9: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8.
2: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: hoeveel jij kunt besparen. Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op Lando.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Goedemorgen, hoe zullen we het buiten noemen? Heijig, vochtig, mistig. Hoe dan ook, het trekt snel op. De zon komt er even door. En dan wordt het weer 29 graden. Het is tijd voor een nieuwe Feel Good Friday.
12: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, bam. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

zing het zo mee, maar weet je wat je meezingt? Ken je de achtergrond van dit liedje? Oh, dat is heftig. Je hoort de Snow met Informer, de zanger van Snow. Dat is een Darren. Ja, die houdt niet altijd van rust. Hij heeft een vechtpartij gehad in de jaren 90. Schuine streep poging tot moord staat hier. Echt waar, jongens? Oké. Hij is opgepakt. Uiteindelijk kwam hij ook in de gevangenis. En toen hij in de gevangenis zat, schreef hij dit liedje. Nou ja, over een artiest die wordt gevangen gezet. Dan voor zich uit loopt te staren van wat ben ik toch een sukkel, wat heb ik toch allemaal gedaan. Nou, het werd een hele grote hit. En daarmee heeft hij dan weer heel veel geld verdiend. Toen hij uit de gevangenis kwam, toen zei hij, eens maar nooit meer. Laat dit een goede waarschuwing zijn voor de rest van de wereld. Maar ja, velen hebben er niet van geleerd. Of kennen het verhaal natuurlijk niet van deze Darren Snow. Het begin van een nieuwe Feel Good Friday bij Regeljacht. Voor heel veel mensen betekent dit ook dag nummer 1 of 2 van een lekkere lange vakantie. Ja, heerlijk. De zomervakantie. Vandaag veel bewolking, maar wel een temperatuur van een graad of 8 of 29 vandaag. En meer over dat weer hoor je van onze weerheld uit Silvolde. Natuurlijk Gerrit Vossers, die al uren wakker is. Hè. Is er wakker bij, over anderhalf uur.

Waar ken je deze dame ook wel van? Welk liedje? Nou, een hele bekende. De Bee Gees hebben het ook gezongen. Ja, het ligt op het puntje van je tong, hè? Maar ja, het is vroeg, hè? Dan kan me zo voorstellen dat je denkt van, joh, stel me geen lastige vragen. Het is Yvonne Elliman, If I Can't Have You, die hele grote hit. Ja, die ken je. En dit is dus diezelfde dame met de Love Pains. Daarvoor Teddy, de bekendste Teddy van dit moment, is geen beer. Alhoewel, als ik een foto van hem zie, beer van een gast. Teddy Swims. En het is Mr. Know-It-All, zijn laatste liedje. Ik zie hier staan, het lage water in de rivieren heeft meer gevolgen dan alleen de scheepvaart. Want het kan ook gevolgen hebben bij de benzinepomp. Ja, we moeten al zoveel betalen. Het kan alleen nog maar meer worden. Want ja, er is een beperkte aanvoer naar de depots in Arnhem en ook in Wageningen. En daar hebben wij hier in de Achterhoek ook mee te maken. IJssel, Maas, Waal, Maas-Waalkanaal heb je ook nog. De Rijn uiteraard. En ja, het water wordt alleen maar, de waterstand wordt alleen maar lager in die rivieren. Dus best wel heftig. Dit hebben we allemaal nog nooit meegemaakt. Ja, over 30 jaar, 40 jaar, dat je zit je nog eens even te bladeren in boeken, dat je denkt, goh, weet je nog, 2026? Dat was me toch een jaar, er gebeurden hele gekke dingen. Maar uiteindelijk kwam je uit met 2028 en 2033. Het werd alleen nog maar erger en droger. Ook dit is Nederland. Moeten we ook weer vieren met elkaar, gewoon heerlijk, de zomer.

is Niels Geuzenbroek achter zijn rijk betaalde draaitafel. The Year of the Summer. De ochtendshow bij Regio 8 voor deze vrijdag. Feel Good Friday. Even dat lekkere gevoel richting het weekend. Een vette knipoog maken richting je vrije weekend. Of moet je toch aan de slag? Waar zit je op dit moment trouwens te luisteren? Ik kreeg net een berichtje van... Van Dirk, hij zegt, ik zit op het toilet. Hier hebben we ook een radio aan staan. En dan staan jullie ook gewoon aan. Nou, prettig, op 94.7. Goedemorgen, Dirk. Misschien op je werkplek. Of inderdaad, lekker vakantie aan het vieren. En toch luister je. En ik vind het heel tof. Dus laat even weten waar je zit. 06-47-47-0022. Even een berichtje. All over the world. Niet alleen in de Achterhoek, waar je ook zit. 06-47-47-0022. En hij zit in Zeeland. Ik heb het over Michiel, onze nieuwslezer. En hij brengt het nieuws uit de regio hier zo.

0: Jumbo George en Ringo, de Fab Four bij Regio 8. Nog een week, hè, en dan gaan de superboeren weer aan de slag. Ja, dan begint de keukenkampioen-divisie. Meer niet thuis over de Graafschap, zo direct van Michiel.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja. Van Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging... voor

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Graafschap begint volgende week met een smalle selectie aan het nieuwe seizoen. Volgens algemeen directeur Marco Bogers is de club nog volop bezig met het aantrekken van gerichte versterkingen. De club kiest er bewust voor om te wachten op de juiste spelers en wil geen overhaaste aankopen doen. Ondanks de beperkte selectie zijn er inmiddels al zo'n 6.500 seizoenkaarten verkocht. De Hengelderweg tussen Zevenaar en Didam is van 14 tot en met 19 augustus afgesloten. Rijkswaterstaat bouwt daar een nieuw en breder viaduct voor de toekomstige aansluiting Zevenaar-Oost. Verkeer en fietsers worden omgeleid en treinreizigers moeten tussen Zevenaar en Didam gebruik maken van bussen. Zij moeten rekening houden met ongeveer 10 minuten extra reistijd. De werkzaamheden maken deel uit van het project Via 15. De Rijn bij Tolkamer heeft een historisch laagste record bereikt. Woensdagochtend zakte het waterpeil naar 6,47 meter boven NAP, de laagste stand ooit gemeten. Daarmee is het oude record uit 2022 verbroken. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil de komende dagen mogelijk nog verder daalt. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waarschuwt opnieuw voor het maken van vuur in het bos. Deze week werd voor de tweede keer in korte tijd een kampvuur ontdekt in het Montferlandse bos. Door de aanhoudende droogte is het risico op een natuurbrand groot. Frank Lutke Schiphold van de brandweer vertelt wat je moet doen als je een bosbrand ziet.
9: Uiteraard, zoal eerst plaats natuurlijk voor je eigen veiligheid. Direct 112 bellen, direct je locatie doorgeven. Geef ook de omvang van de brand aan, zodat wij als brandweer daarop kunnen acteren.
8: Ga lekker recreëren en geniet van de natuur, maar wees bewust met vuur is zijn boodschap. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je op de site en ook in de app van Regio 8.
10: I want you to want me.

0: tattoo, de echt een mooie tattoo is gezet in dit geval door Loreen.
1: Begin je dag goed.
0: De ochtendshow bij Regio 8. Ik krijg een aantal vragen van luisteraars van... Hey Marcel, goedemorgen. Je had het van de week over het feit dat er een bijeenkomst komt... waarbij je kan gaan herkennen wanneer een agent, politieagent... een neppert is of een echte, serieuze agent. Wanneer is dat, is de vraag. Wanneer is die bijeenkomst? Nou, die is in principe voor wat oudere mensen... maar eigenlijk mag iedereen er even langs gaan. Dat is een mooie gelegenheid. Ik vind dat heel, heel goed. Want hoe ken je nou zo iemand? Soms zien die uniformen er echt heel goed uit. Ik wil het woord helemaal niet gebruiken, goed. Want het is vreselijk wat die gasten doen, hè. Mensen oplichten dus. Ja, dan staan ze aan de deur. In uniform. En wat doe je dan? Want die schrik is er gelijk. Van, oh, politieagent voor de deur. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En dan ga je gelijk goedgelovig vaak mee in gedachten. En later heb je spijt als haren op je hoofd. Je kent het verhaal wel. Maar hoe herken je nou een nepagent? Nou, binnenkort een bijeenkomst. Dat is in Zevenaar. En de Hoge Bongert nummer 3, dat is komende woensdag 5 augustus... en volgende week vrijdag 7 augustus in de ochtend vanaf 10:00. Die inloop start vanaf 10:00, het duurt tot ongeveer 11:00. Dus in een uurtje ben je helemaal bijgepraat, krijg je ook nog gratis een bakje koffie. Hey, dat is ook wel lekker. Dus hoe herken je een nepagent? Een bijeenkomst volgende week in Zevenaar. En de Hoge Bongert nummer 3. Achterhoek wordt wakker. Hey, kijk eens wie er dan naast je ligt in bed. Wow.
2: I wanna wake up with you.
0: Lekker, hè? Nou, blijf gerust liggen als je in bed ligt, hoor.

we hangen even aan de muzikale lippen van Nikki Bell. Leuke artiestennaam, Nikki Bell. En Tripping on You en Boris Gardner ervoor. I Wanna Wake Up With You. En als je nu nog in je bed ligt, ja, kijk eens even links of rechts van je. Ligt hij of zij dan nog steeds? Dat had je ook verwacht. Ja, ik krijg hier wel eens berichtjes binnen bij Regio 8. Dat ik een liedje moet draaien voor iemand die ze de avond ervoor hebben leren kennen. De hele avond en nachten zijn ze doorgegaan. En dan worden ze wakker met de radio op de achtergrond. Of ik dan even een liedje voor ze zou willen draaien. Natuurlijk wil ik dat doen, maar ik mag verder geen namen noemen. Oké, dan weet ik wel hoe de vork in de steel zit, jongens. Maar dat maakt verder niet uit. Rick is een nickname, hè? En Anita is ook een nickname. Jongens, geniet van elkaar, hè? Vooral nog even tussen de lakens. En, deze plaat is voor jullie. She's a

0: Het is een ode. Op handen gedragen, een ode aan The American Girls. Harry Styles op de vroege vrijdagmorgen bij Regio 8. Zo direct gaat het onder andere over de NS-treinen in het nieuws van 8 uur.
1: Shit! Smartphone-display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Balochistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Goedemorgen. En nog heel even, en we duiken die augustusmaand in. Heel veel mensen hebben vakantie. Het is lekker rustig op de weg. Geniet ervan als je niet vrij bent, hè? Toch nog een voordeeltje. Hey, dit is de ochtendshow.

Nog een keer. Wat een flauwekul eigenlijk, zo'n plaat, hè? Geweldig. Ja, nou, één keer. Ik draai hem de rest van het jaar niet meer, als je het niet erg vindt, hè. Mango Kings, leuk. Nou ja, net als die ene cocktail die in de zomer op een vakantieadresje drinkt. Dat je denkt, nou, hij smaakte niet naar meer, maar het was wel leuk op het terrasje voor de foto's. Dat heb ik nou ook met deze plaat. Under the Mango Tree. En dan voor die Depeche Mode uit de jaren 80. Just Can't Get Enough. Dit is Regio 8. Ben je druk vandaag met je vakantie? Ja, met het inpakken. Of bel weer terug, kan natuurlijk ook. Maar dit is toch wel de vrijdag en anders wel morgen. Dat zijn toch wel de dagen dat heel veel mensen nadenken over hun vakantie. Omdat het gaat gebeuren. Ik ken ook mensen die hebben dan... Ja, die gaan dan met z'n tweetjes. En ik heb die vent dan wel eens gesproken. Die zegt, ja, ik moet binnenkort weer op vakantie. Ik zeg, Harry, waarom moet je toch op vakantie? Ja, mijn vrouw bepaalt alles. Daar gaat het fout. Nee. Maar ik mag je een advies geven. Dat soort zaken, daar zijn vrouwen stiekem... daar moeten we als kerels gaan doorgeven en aangeven... stiekem wel een beetje beter in dat organiseren. Dus laat ze gewoon vrij. Laat ze lekker met die koffers aan de slag en die spullen. Dan komt het helemaal goed en dan heb je een fantastische vakantie. Harry, het komt goed, jongen. Ja, hij sprak me erop aan. Ik vond het prachtig. Toffe luisteraar van Regio 8. Het is 8:11. Zo direct om 8:30 krijg je het uitgebreide weekendweer... met Gerrit Vossers, live vanuit Zilvolde. En Michiel, live vanuit Zeeland, presenteert hij het nieuws... uit de Achterhoek en de Liemers. Dat vind ik wel een leuke combinatie. Via Zeeland, een U-bochtconstructie, komt het nieuws tot je hier in de regio. En dit is een mooi liedje van Marlies. Die heeft het aangevraagd. Ze zegt, ja, als ik dan toch een liedje mag aanvragen bij je... ik krijg hier tranen van in mijn ogen. Op een hele toffe manier. Ik moet denken aan mijn vader als ik dit liedje hoor. Want die werd gedraaid bij zijn afscheid. Ja, ik krijg een hele andere wending dit verhaal. Ik begrijp het, maar het is wel een hele mooie. Van Diggy Dex en J.W. Roy.

0: is de hartstocht naar liefde. Randje jaren 70, 80. Promises, zo heet de groep. En Baby, It's You. De ochtendshow bij Regio 8, vrijdag de 31ste. Oké, je mag nog altijd dat ene liedje aanvragen dat je hoog zit. Waarvan je zegt, ja, dat is de mijne. Die hoort eigenlijk bij mijn leven. De zomerplaat van je leven. Die kan hem doorgeven via 06-47-47-0022. En misschien hoort er ook nog wel een mooie gedachte bij. Je eerste vlam in je leven. Weet je nog? Hoe oud was je ook alweer? Toen je je eerste vriendje of vriendinnetje had. Was dat tijdens een vakantie? Of was het al tijdens de musical van klas 6, zoals het vroeger nog heette? Groep 8, hè, van de basisschool. Dat je denkt, nou, we gaan binnenkort allebei naar de middelbare school. Allebei naar een andere school. Wat zal ik je missen? Ja. Wanneer had je je eerste officiële relatie? En niet gelijk dat je gaat samenwonen, maar je eerste vriendje of vriendinnetje. Misschien hoort er een liedje bij. Laat het dus weten. 06-47-47-0022.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Het is een mooie plek waar rock en disco elkaar ontmoeten. 1978 voor de Stones. I miss you. Zo direct de ontmoetingsplek voor het weer. Dat is rond 8:30. Elke ochtend het weerpraatje, zoals het officieel heet. Het weerpraatje vanuit Silvolde met Gerrit Vossers. En daarvoor het nieuws met Michiel. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals A.

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Op 12 augustus is vanuit de Achterhoek een bijzondere zonsverduistering te zien. Bijna 90% van de zon verdwijnt dan achter de maan. Iets wat sinds 1999 niet meer is voorgekomen. Sterrenwacht Phoenix in Lochem en het planetarium in Toldijk organiseren daarom speciale kijkavonden. Wie de verduistering wil bekijken, moet wel een speciale eclipsbril gebruiken om oogschade te voorkomen. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waarschuwt opnieuw voor het maken van vuur in het bos. Deze week werd voor de tweede keer in korte tijd een kampvuur ontdekt in het Montferlandse bos. Door de aanhoudende droogte is het risico op een natuurbrand groot. Frank Lutke Schiphold van de brandweer vertelt wat je moet doen als je een bosbrand ziet.
5: Uiteraard, zorg eerst plaats natuurlijk voor je eigen veiligheid. Direct de 112 bellen, direct je locatie doorgeven. Geef ook de omvang van de brand aan, zodat wij als brandweer daarop kunnen acteren.
4: Ga lekker recreëren en geniet van de natuur, maar wees bewust met vuur, is zijn boodschap. De Hengelderweg tussen Zevenaar en Didam is van 14 tot en met 19 augustus afgesloten. Rijkswaterstaat bouwt daar een nieuw en breder viaduct voor de toekomstige aansluiting Zevenaar-Oost. Verkeer en fietsers worden omgeleid en treinreizigers moeten tussen Zevenaar en Didam gebruik maken van bussen. Zij moeten rekening houden met ongeveer 10 minuten extra reistijd. De werkzaamheden maken deel uit van het project Via 15. De Rijn bij Tolkamer heeft een historisch laagste record bereikt. Woensdagochtend zakte het waterpeil naar 6,47 meter boven NAP, de laagste stand ooit gemeten. Daarmee is het oude record 2022 verbroken. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil de komende dagen mogelijk nog verder daalt. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je op de site en ook in de app van Regio 8.
6: Oké, dankjewel. Michiel Zwartepoort, dat hoorde je.

0: Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ik had er vanochtend een lange rit op zitten, want ik moet richting Arnhem. En daar ligt de hele boel over hoop. Wegen zijn er afgesloten, dwars door de stad heen. Het was een hele toeristische rit, zeg maar. Richting Ulft natuurlijk, het altijd gezellige Ulft. En ik keek naar boven en ik keek voor me uit. En ik denk, wat is er nou aan de hand? Dauw, we krijgen mist. Het is ontzettend vochtig. Oh, ja. We zitten midden in de zomer, je verwacht het niet. Had je dit voorspeld? Behoorlijke mist vanochtend namelijk.
1: Ja, een beetje nevel. Dat had ermee te maken met neerslag die gisteren gevallen is. En het is allemaal even warm, dus dat verdampt ook weer een klein beetje. En gisteravond liepen we al door de nevel heen, moet ik zeggen. Het was dubbel op nevel, want we hadden ook nog een meiboom gezet. Dus, het was een heel mooi beeld. Ik heb ook mooie foto's binnengekregen van zo boven weilanden met zon erachter. Heel mooie plaatjes.
2: Ja, over die foto's gesproken. Jij krijgt foto's binnen, maar publiceer je die dan ook ergens op een site of zo?
1: Soms neem ik hem mee voor de weerpraat. En ik zet ze ook wel eens op info. Op Gelderland.nl, meteogelderland.nl.
2: Ja, dat doe je goed. Mooi. Dan weten we in ieder geval, als we foto's hebben, we kunnen bij jou terecht. Nou, dan deze vrijdag, als ik hier naar buiten kijk. Het is een waterig zonnetje, hè?
1: Ja, dat klopt. En op zich is het heerlijk weer. We zijn met 15 graden begonnen. En op heel veel plaatsen 4 tot 6 millimeter in de regenmeter. Want gisteren, eind van de dag, hadden we toch nog wel een redelijk malse regen, moet ik zeggen. Het viel er lekker uit. En je kan het ook zien aan de gewassen en zo. Dat afgelopen nacht hebben ze daar mooi op kunnen nemen. En het ziet er weer ietsjes groener uit. Maar het is natuurlijk niet genoeg. Maar alle kleine beetjes helpen. Ja, en vandaag hebben we ook zo'n dag waarin bewolking ontstaat. Wat bewolking is, wat hoge bewolking. Maar ook staalbewolking die vanmiddag heel lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Maar ik verwacht er zelf niet zoveel van in de Achterhoek of het midden van het Gelderland. Daar kan nog wel een enkel buitje vallen, maar in de Achterhoek lijkt het allemaal meer te vallen. Ja, en die temperatuur erbij, die is ook wat lager dan de afgelopen dagen. We blijven steken met 25 graden in het westen tot bijna 27 graden in de Achterhoek. En ja, vanavond dan is het droog. Dan hebben we nog wat opklaringen. Dan zien we de zon nog weer mooi ondergaan. En komende nacht dan hebben we brede opklaringen. Ja, en die wind die is gedraaid naar het noorden. En dat merken we ook met nachtelijke temperaturen. Dan liggen de minima rond de 11 graden. En morgen dan hebben we een hele mooie dag. Eigenlijk het hele weekend ziet er prima uit. Met flinke zonnige perioden. Het blijft droog. De wind die waait wel uit noordelijke richtingen. Overdag temperaturen 26 graden op de zaterdag en 27 tot 28 op de zondag. Maar in de nacht naar de zondag kan het ook weer lekker afkoelen met minima van 11 tot 13 graden. Ja, en na het weekend hebben we nog een paar tropische dagen. In ieder geval de maandag, dan kan het nog tropisch warm worden, maar dan wordt het ook wat drukkend warm. Er is wat meer bewolking en eind van de dag, mevrouw, in de avond, in de nacht naar de dinsdag, dan kan er een bui vallen met wat onweer erbij. En ja, het lijkt er ook op dat ook niet zo heel veel van betekenis is. Dus de droogte die gaat ook volgende week wel verder, ondanks dat er zo nu en dan een buitje valt. En de temperaturen die gaan dan verder richting de 25 overdag. Dus dat is heel aangenaam.
2: Ja, vakantie vieren in Nederland en met name in de Achterhoek en de Liemers, daar is niks mis mee de komende dagen.
1: Nee, en er zijn ook mensen die moeten verplicht in Nederland vakantie houden, heb ik wel. Want die kwamen met de boot en die komen niet verder als tolkamer. Want de diepgang is van de boot meer dan dat de water staat. Dus er zijn vakantiegangers die wilden graag Duitsland in, maar dat gaat niet door. Dus blijven ze in Holland een visje eten.
2: Ja, ik begrijp het. Maar weet je, heb je een idee hoe lang zoiets nog kan duren? Want ja, één buitje, twee buitjes, daar hebben we niet zoveel aan.
1: Nee, dat klopt. Ik heb nog wel 14 dagen vooruit gekeken, maar voor de Achterhoek zit er eigenlijk niet zo heel veel in. Misschien nog 5 tot 10 millimeter erbij. En als je wat verder de provincie in kijkt, dan wordt het wel wat natter. En de meeste neerslag die verwacht wordt de komende 14 dagen, die is eigenlijk voor het noordwesten van het land. En daar valt op dit moment ook wat regen. En die kunnen wel 15 tot 25 millimeter verwachten. Maar hoe meer naar het oosten en zuidoosten, hoe droger het wordt of blijft.
2: Oké. Nou, ik wens je hoe dan ook een fijn weekend. En straks natuurlijk om 9:30 horen we je weer.
1: goed gaan.

Hobby Horse 1972. It's summertime. Dikke 2 minuten en wat een succes. Dan heb je je geld toch snel verdiend, hè? Ja, DJ is niet heel veel langer dan 2 minuten. Goedemorgen. De ochtendshow Achterhoek wordt wakker. In het nieuwe seizoen, direct na de vakantie, is het weer mogelijk om hier live te gaan optreden bij Regio 8. Als je denkt, ik heb muzikaal talent. Alleen heel veel mensen weten dat nog niet, omdat je misschien vooral aan het oefenen bent op een zolderkamertje of in een garage ergens. In ieder geval op een plek dat er heel veel mensen dat nog niet weten van je. Maar wie weet ben je wel hartstikke goed. Of ken je iemand? It's summertime. Dikke 2 minuten en wat een succes. Dan heb je je geld toch snel verdiend, hè? Ja, DJ is niet heel veel langer dan 2 minuten. Goedemorgen, de ochtendshow Achterhoek wordt wakker. In het nieuwe seizoen, direct na de vakantie, is het weer mogelijk om hier live te gaan optreden bij Regio 8. Als je denkt, ik heb muzikaal talent. Alleen heel veel mensen weten dat nog niet, omdat je misschien vooral aan het oefenen bent op een zolderkamertje of in een garage ergens. In ieder geval op een plek dat er heel veel mensen dat nog niet

0: optreden neerzetten. Op vrijdagmorgen doen we dat steeds tussen 9 en 10. Van een gratis optreden.
1: Ah, je mag ook een cassettebandje meenemen.
0: Oh, met een cassettebandje. En dan mag je meezingen met je eigen liedje. Maakt me ook niet uit. Je bent hartstikke welkom. Talent uit de Achterhoek en de Liemers. Of omliggende gemeente mag ook nog wel natuurlijk. Heb je talent of ken je iemand met mooi muzikaal talent? Laat even van je horen. Een appje sturen is makkelijk. Je kan ook een mailtje sturen. Mailen marcel@regio8.nl. Dus marcel@regio8.nl. En appen 06 47 47 0022.

Ja, en hoe vaak je hem ook gehoord hebt, je zit toch altijd wachten een paar minuten op die ene slag die we allemaal proberen na te doen. Ik ben origineel van vroeger uit, hè? Ja, bij elk drummer. En ik heb het heel vaak geprobeerd. Uiteindelijk gelukt, ooit is opgenomen, inderdaad, op een cassettebandje lang geleden. Ik denk, potverdorie, ik kan hem nog aardig nadoen, ook die Phil Collins. Nooit uitgebracht, ik liet het aan Phil zelf over natuurlijk, hè, dat begrijp je. Dit was In The Air Tonight. Hey, goedemorgen, het is 6:06. De ochtendshow van Regio 8. Over iets minder dan een uur krijg je een overzicht van de site achterhoeknieuws.nl. Want daar staat een hele hoop op. Straks meer erover rond 9:50. Het nieuws met Michiel. Natuurlijk ook nog in het weekend weerbericht met Gerrit. En heb je zelf ook nog iets te melden uit je eigen stad, streek, wijk, steeg? Jouw eigen nieuws? 06 47 47 0022.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
5: Nu met Club Karwei, 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: 9 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 locations of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Marcel Vermeer.
8: Hey, goedemorgen, 9 uur 5 onderweg op de laatste dag van juli 2026. Die zomer die gaat nog wel even door met prachtige temperaturen. Ook de komende week. En dit is nog één uurtje

0: naar het weekend met dit soort muziek. Ja, lekker feel good op de vrijdagmorgen van One Republic en Chasing Paradise.
1: Regio 8.
0: Vanmiddag hoor je Sven. Want de vierdaagse van Veerle zit er weer op. Sven is er op vrijdagmiddag tussen 3 en 6. En Kenneth Whip om 12 uur straks. Even kijken naar het nieuws voor je. Een automobilist verloor gisteravond aan het einde van de avond door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste met de zijkant van zijn auto hard tegen een boom. De bestuurder raakte daarbij behoorlijk gewond. Het ongeluk gebeurde op de J.F. Oltmanstraat in Steenderen. Toen de ambulance ter plaatse kwam en ook de politie erbij kwam, hing er een dichte mist en was het erg donker op de weg. Of die omstandigheden een rol hebben gespeeld bij het ongeluk, dat wordt nu onderzocht.

Live Food for Thought van Huey 40. Dit is Regio 8. En misschien heb je het vanochtend al gehoord van Gerrit Vossels, onze weerheld uit Silvolde. Dat de rivieren zo ontzettend te kampen hebben, zeg maar, met een laagterecord. En dat de schepen vast zijn komen te staan. Die moeten gewoon voor anker kunnen niet verder varen. Wat heftig is dat. De Rijn heeft nog nooit bijvoorbeeld zo laag gestaan. Gisteren werd bij Lobith een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Het oude record is 6,48 meter. Komt uit augustus 2022. Is dus daarmee verbroken. En die metingen die begonnen al in het jaar 1866. Dus het is wel een heel bijzonder jaar, 2026. Als we vooruit gaan kijken, heel veel mensen durven dat niet eens. Wat brengt de toekomst? Nou, voorlopig komt er bijna geen druppel bij. Dan weet je dat in ieder geval. De zomer van 2026. En die vieren we met Dario G. En Carnaval de Paris.

6 voor half 10. Goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. Een filemelding. Duiven richting de Duitse grens. Vanwege een politiecontrolepost, file van 2 kilometer. Dus neem je

0: lekkere zomerplaat. Even niks aan je hoofd. En dan hoor je dit. Risk It All van Bruno Mars. Het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Limmers volgt over 2 minuutjes ongeveer. Het nieuws krijg je van Michiel Zwartepoorten.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers!
2: Wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
0: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Graafschap begint volgende week met een smalle selectie aan het nieuwe seizoen. Volgens algemeen directeur Marco Bogers is de club nog volop bezig met het aantrekken van gerichte versterkingen. De club kiest er bewust voor om te wachten op de juiste spelers en wil geen overhaaste aankopen doen. Ondanks de beperkte selectie zijn er inmiddels al zo'n 6.500 seizoenkaarten verkocht. Op 12 augustus is vanuit de Achterhoek een bijzondere zonsverduistering te zien. Bijna 90% van de zon verdwijnt dan achter de maan. Iets wat sinds 1999 niet meer is voorgekomen. Sterrenwacht Phoenix in Lochem en het planetarium in Toldijk organiseren daarom speciale kijkavonden. Wie de verduistering wil bekijken, moet wel een speciale eclipsbril gebruiken om oogschade te voorkomen. De Rijn bij Tolkamer heeft een historisch laagste record bereikt. Woensdagochtend zakte het waterpeil naar 6,47 meter boven NAP, de laagste stand ooit gemeten. Daarmee is het oude record uit 2022 verbroken. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil de komende dagen mogelijk nog verder daalt. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waarschuwt opnieuw voor het maken van vuur in het bos. Deze week werd voor de tweede keer in korte tijd een kampvuur ontdekt in het Montferlandse bos. Door de aanhoudende droogte is het risico op een natuurbrand groot. Frank Lutke Schiphold van de brandweer vertelt wat je moet doen als je een bosbrand ziet.
9: Uiteraard, zowel eerst plaats voor je eigen veiligheid. Direct 112 bellen, direct je locatie doorgeven. Geef ook de omvang van de brand aan, zodat wij als brandweer daarop kunnen acteren.
8: Ga lekker recreëren en geniet van de natuur, maar wees bewust met vuur, is zijn boodschap. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je op de site en ook in de app van Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Vanmorgen is de zon er nog redelijk bij. Dan zien we ook al wel wat meer hoge bewolking. En vanmiddag dan wordt de bewolking wat meer. De wind die gaat ook om naar westelijke richtingen. Temperaturen lopen nog wel op naar een graad of 30. Maar vanuit het zuiden neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vooral in het zuiden van het land zal in de namiddag een enkele bui kunnen vallen. Later op de middag, maar ook begin van de avond, is een enkele regen- en onweersbui ook mogelijk in de Achterhoek. Vanavond trekken de buien weg en komende nacht is het dan droog. Het koelt af naar een graad of 16. En vrijdag, maar ook in het weekend, blijft het droog met wolkenvelden en zon. En temperaturen die vrijdag nog uitkomen op een graad of 27 tot 28. In het weekend hebben we temperaturen die rond de 26 graden liggen, zowel op de zaterdag als zondag.

Het is Anastasia en Cowboys and Kisses. Regio 8, Achterhoek wordt wakker. Ik heb het laatste nieuws voor je. Een fietser is vanochtend rond 8 uur gewond geraakt bij een aanrijding in Gaanderen. Het ging mis op de kruising van de Slakweg met de Rijksweg. Een busje met de aanhanger wilde vanaf die Slakweg links afslaan de Rijksweg op. Maar daarbij heeft de bestuurder de fietser, die vanaf Doetinchem kwam, waarschijnlijk over het hoofd gezien. En daardoor ontstond die aanrijding. Het slachtoffer moest voor controle mee naar het ziekenhuis.

Speciaal voor Philip. Hij werkt als schilder nu in het hartje van Doetinchem. Goedemorgen, man. Meestal gaat het goed. 99 van 100 keer lukt het goed. En één keer, dan ga ik even een struikelblokje over. Ik ben er nu overheen gestapt. Creedence Clearwater Revival. En Hey Tonight. En dan gaan we nog even kijken naar die mooie site. Achterhoeknieuws.nl. Ik pluk er even één berichtje van waarvan ik dacht, hey, dat is heel mooi. Dat daar aandacht aan wordt geschonken. Want dankzij Stichting Vrienden van het SKB beschikt de afdeling van het Streekziekenhuis in Winterswijk over een speciale relaxstoel voor patiënten die extra ondersteuning nodig hebben. De wens kwam van verpleegkundige Wilma ten Haven, die in de dagelijkse praktijk zag hoe een lekkere, comfortabele relaxstoel patiënten kan helpen om waardevolle momenten samen door te brengen. Wilma geeft aan dat er patiënten zijn die door bijvoorbeeld benauwdheidsklachten moeite hebben om langere tijd in bed te liggen. En ook zijn er patiënten in de laatste fase van hun leven die graag nog even uit bed willen om bij hun familie en vrienden te kunnen zitten, laat Wilma weten. Een gewone stoel is dan natuurlijk niet altijd heel erg geschikt en daarom is er nu die speciale relaxstoel. Meer daarover lees je op de site achterhoeknieuws.nl. En tot zover deze ochtendshow. Morgen niet, maandag wel. En straks lekker veel muziek voor.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Runder.

0: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
3: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Op podium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
5: Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Brugink.nl.
1: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op Brugginkgroep.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
9: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelhert en zo'n wolf gezien.
10: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
11: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
12: Autobedrijf Schadeherstel en Bastraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
13: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
12: Kijk op leuwentaalulft.nl.
14: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlenen van je auto.
13: Auto en schadeherstel, Leuwentaal.
12: Kijk op leuwentaalulft.nl.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Hengelderweg tussen Zevenaar en Didam is van 14 tot en met 19 augustus afgesloten. Rijkswaterstaat bouwt daar een nieuw en breder viaduct voor de toekomstige aansluiting Zevenaar-Oost. Verkeer en fietsers worden omgeleid en treinreizigers moeten tussen Zevenaar en Didam gebruik maken van bussen. Zij moeten rekening houden met ongeveer 10 minuten extra reistijd. De werkzaamheden maken deel uit van het project Via 15. De Graafschap begint volgende week met een smalle selectie aan het nieuwe seizoen. Volgens algemeen directeur Marco Bogers is de club nog volop bezig met het aantrekken van gerichte versterkingen. De club kiest er bewust voor om te wachten op de juiste spelers en wil geen overhaaste aankopen doen. Ondanks de beperkte selectie zijn er inmiddels al zo'n 6.500 seizoenkaarten verkocht. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waarschuwt opnieuw voor het maken van vuur in het bos. Deze week werd voor de tweede keer in korte tijd een kampvuur ontdekt in het Montferlandse bos. Door de aanhoudende droogte is het risico op een natuurbrand groot. Frank Lutke Schiphold van de brandweer vertelt wat je moet doen als je een bosbrand ziet.
9: Uiteraard, zorg eerst plaats natuurlijk voor je eigen veiligheid. Direct 112 bellen, direct je locatie doorgeven. Geef ook de omvang van de brand aan, zodat wij als brandweer daarop kunnen acteren.
8: Ga lekker recreëren en geniet van de natuur, maar wees bewust met vuur, is zijn boodschap. Op 12 augustus is vanuit de Achterhoek een bijzondere zonsverduistering te zien. Bijna 90% van de zon verdwijnt dan achter de maan. Iets wat sinds 1999 niet meer is voorgekomen. Sterrenwacht Phoenix in Lochem en het planetarium in Toldijk organiseren daarom speciale kijkavonden. Wie de verduistering wil bekijken, moet wel een speciale eclipsbril gebruiken om oogschade te voorkomen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je op de site en ook in de app van Regio 8.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8.
9: Op podium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
8: Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nieuwe auto? Bij
4: Fiora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
15: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Op podium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf 12.

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Nee!
5: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
6: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
7: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Een hele goede middag. De scholen hebben al 2 weken vakantie, maar voor ons begint de vakantie over een kleine 2 uur.
1: Regio 8.
2: Ho, ho, ho!
3: Get a grip, wens jou een fijne zomer.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, het is wel te merken dat het bijna vakantie is. Want bij mij in de studio alleen Chaneli.
2: Ja.
1: Wat heb je voor ons vandaag?
2: We gaan in gesprek met mensen van Present Achterhoek.
1: Ja, en ik ga je alles vertellen over de boycott van de UEFA. En tot slot geven we ook nog kaarten weg voor de eerste thuiswedstrijd van de Graafschap op 17 augustus tegen Jong AZ. Wil je daarheen? App dan Superboeren naar 06 47 47 0022.

0: Ja, en dan gaan we door naar Sjaneli. Sjaneli, je hebt nieuws voor ons.
1: Ja, Marij Klein is coördinator bij Present Achterhoek. Die organisatie koppelt vrijwilligers aan mensen die hulp nodig hebben. Een van die mensen is Daisy. Marij en Daisy zitten bij ons in de studio. Marij, welkom. Wat doen Present precies?
2: Present Achterhoek matcht eigenlijk vrijwilligers die zich eenmalig willen inzetten aan mensen die hulp nodig hebben. En dat is heel mooi, want wij vormen op die manier een brug tussen mensen die dus iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. En wat wij merken is, die ontmoetingen die ontstaan eigenlijk nooit vanzelf.
3: En hoe koppelen jullie de mensen dan aan elkaar?
2: Wij krijgen eigenlijk altijd het aanbod van vrijwilligers. En die matchen we met de hulpvragen die we in ons systeem hebben staan. En die hulpvragen die komen altijd binnen via hulpverleners. Of in ieder geval via maatschappelijke organisaties. En we werken vanuit het aanbod van vrijwilligers. Dus dat maakt ons redelijk specifiek. En ook eigenlijk heel erg uniek. En dat werkt dus ook heel goed. Mensen die hebben al zoveel te doen in hun leven. Nou, eigenlijk is het zo dat dit is heel projectmatig en komt gewoon af en toe voor. Dat maakt het dus ook heel haalbaar voor vrijwilligers om dit te doen.
3: Je hebt dus een Tinder voor klusjes gemaakt.
2: Mooi, een Tinder voor klusjes. Ja, zo heb ik het nog nooit aangevlogen. Maar inderdaad, mensen kunnen swipen op www.presentachterhoek.nl en zich aanmelden als vrijwilliger en kijken, hey, is dit nou leuk voor een keer voor mij?
3: Precies. En Daisy, jij bent geholpen door Present.
4: Ja, dat klopt. Ik ben geholpen door Present. Ik had hulp nodig bij een vloerleggen en bij rolgordijnen ophangen. Dat lukte mezelf niet. Bij begeleiding is daar eigenlijk ook te druk voor. En toen hebben ze gevraagd aan de gemeente van, goh, wat hebben jullie in petto? En toen zeiden ze, ja, Present Achterhoek. En ja, die heeft mijn begeleiding toen gebricht.
3: Je bent er dus gekomen door je begeleiding?
4: Ja, ik ben er gekomen door mijn begeleiding en door de gemeente.
3: En Marije, waar ben je dus nou nog naar op zoek?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd op zoek naar groepjes vrijwilligers die zeggen, oh, wij willen best een keer wat voor een ander doen. Dat heeft ook altijd een kop en een staart, dus dat maakt het heel erg leuk en makkelijk. Maar we zijn eigenlijk ook altijd op zoek naar bedrijven die bijvoorbeeld zeggen, wij willen zo'n teambuildingsmoment wel door Present Achterhoek laten organiseren. En wij zetten ons in een dagdeel voor kwetsbare mensen die geen financiën, geen netwerk en geen gezondheid hebben. Want dat zijn eigenlijk de voorwaarden waarvoor mensen die geholpen kunnen worden in aanmerking kunnen komen.
3: En je zei het net, maar nog één keer voor een laatste keer. Waar kunnen ze dan naartoe?
2: Altijd vindbaar op www.presentachterhoek.nl. Op die site staat eigenlijk de hele route van hoe je kunt aanmelden als vrijwilliger. Maar ook voor hulpverleners, hoe hulpverleners hun cliënten kunnen aanmelden bij Present.

0: Ja, en het is niet zomaar 31 juli vandaag, want Sjaneli, het is Nationale Avocadodag.
1: Ja, de avocado is een gezonde, voedzame vrucht die in warme landen groeit. Hij heeft een zachte, romige binnenkant en grote pit in het midden. Avocados bevatten veel gezonde vetten, vezels en vitamines, waardoor ze goed passen in een gezond voedingspatroon. Veel mensen eten avocados op brood, in salades of verwerken hem tot guacamole. Door zijn milde smaak is de avocado een populair ingrediënt in veel gerechten.
0: Ja, ben je een beetje fan van de avocado? Of,
1: Nee, ik eet de avocado niet.
0: Ja, ik eet het alleen maar als ik guacamole eet. Voor de rest ook niet. Dus een leuke dag vandaag. Nationale Avocadodag.
2: Free shavakadoo!

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waarschuwt opnieuw voor het maken van vuur in het bos. Deze week werd voor de tweede keer in korte tijd een kampvuur ontdekt in het Montferlandse bos. Door de aanhoudende droogte is het risico op een natuurbrand groot. Frank Lutke Schiphold van de brandweer vertelt wat je moet doen als je een bosbrand ziet.
8: Uiteraard, zorg eerst pas voor je eigen veiligheid. Direct de 112 bellen, direct je locatie doorgeven. Geef ook de omvang van de brand aan, zodat wij als brandweer daarop kunnen acteren.
7: Ga lekker recreëren en geniet van de natuur, maar wees bewust met vuur, is zijn boodschap. De Rijn bij Tolkamer heeft een historisch laagterecord bereikt. Woensdagochtend zakte het waterpeil naar 6,47 meter boven NAP, de laagste stand ooit gemeten. Daarmee is het oude record uit 2022 verbroken. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil de komende dagen mogelijk nog verder daalt. De Hengelderweg tussen Zevenaar en Didam is van 14 tot en met 19 augustus afgesloten. Rijkswaterstaat bouwt daar een nieuw en breder viaduct voor de toekomstige aansluiting Zevenaar-Oost. Verkeer en fietsers worden omgeleid en treinreizigers moeten tussen Zevenaar en Didam gebruik maken van bussen. Zij moeten rekening houden met ongeveer 10 minuten extra reistijd. De werkzaamheden maken deel uit van het project Via 15. Op 12 augustus is vanuit de Achterhoek een bijzondere zonsverduistering te zien. Bijna 90% van de zon verdwijnt dan achter de maan. Iets wat sinds 1999 niet meer is voorgekomen. Sterrenwacht Phoenix in Lochem en het planetarium in Toldijk organiseren daarom speciale kijkavonden. Wie de verduistering wil bekijken, moet wel een speciale eclipsbril gebruiken om oogschade te voorkomen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je op de site en ook in de app van Regio 8.

Ja, we moeten het toch even gaan hebben over de boycott van de UEFA op de plannen van de FIFA. De Europese voetbalorganisatie UEFA heeft het plan van FIFA-baas Infantino om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan Amerikaanse bedrijven afgekeurd. En daarbij ook gezegd dat het voorlopig alle toernooien, georganiseerd door de FIFA, boycott. Dit houdt in dat zolang het plan van de FIFA op tafel ligt, alle Europese landen het WK voor zowel mannen als... Ja, we moeten het toch even gaan hebben over de boycott van de UEFA op de plannen van de FIFA. De Europese voetbalorganisatie UEFA heeft het plan van FIFA-baas Infantino om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan Amerikaanse bedrijven afgekeurd. En daarbij ook gezegd dat het voorlopig alle toernooien, georganiseerd door de FIFA, boycott. Dit houdt in dat zolang...

0: Ja, zometeen na 1 uur meer Get a Grip. En we geven nog steeds kaarten weg voor de Graafschap. Dus wil je daar nou heen, app dan Superboeren naar 0647470022. En wie weet bellen we hier voor 2 uur nog terug.
1: Are you doing in that little town? Do you still walk up to the bridge down the road from where you live? How's your mom and how's your dad? Did you keep the ukulele that you had?

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht.
2: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Eulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.
8: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a Grip.
9: Regio 8.
10: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
11: En dit uur bij mij in de studio Chinelli en Brian Chinelli om weer te beginnen.
12: Hoi, we hebben weer een nieuwe Waar ben ik klaar mee?
11: En ook Brian, wat is jouw nieuws?
13: We moeten het hebben over de waterkwaliteit in Nederland.
14: Water?
15: Ja?
14: Wil je mij vergiftigen of zo?

0: Ja, met deze hit hebben we natuurlijk zin in water. Maar Brian, ook nieuws over water?
1: We hebben nieuws over water. Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen neemt de kans op de blauwalg in de wateren toe. Het waterschap Rijn en IJssel houdt ontwikkelingen in de gaten en brengen die met metingen in kaart.
2: Meestal zo rond 10, 12 gaan we ons een beetje zorgen maken. Of zorgen, maar in ieder geval gaan we zorgen dat we altijd naar die plek toe gaan om weer te kijken van hoeveel blauwalgen zitten er. En nu zitten ze boven de 300, dus kun je je voorstellen dat dat heel veel meer is.
3: Als de hoeveelheid blauwalg te hoog wordt, kan er gewaarschuwd worden met borden bij het water of een negatief zwemadvies worden gegeven, om zo gezondheidsklachten bij zwemmers en huisdieren te voorkomen. Volgens Antoinette Lohman van het waterschap Rijn en IJssel komt blauwalg de laatste jaren steeds vaker voor.
4: We hebben steeds meer vanuit die klimaatverandering te maken met extremen. Nu al dat het langere tijd warm is, geen regen. En dat maakt dat we nu meer last hebben dan anders.
3: Ook in Alphen, in het rivierengebied, is er sprake van blauwalg. Maar daarnaast vormt ook botulisme een risico in het water.
5: Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie. Die scheidt gifstoffen af en is vaak te herkennen aan zieke waterdieren. Botulisme is wat dat betreft wel wat verraderlijker. Dat kan je niet met het blote oog zien. En wij zijn daarin ook vooral wel afhankelijk van zieke dieren. Er zijn wel analysemethoden in ontwikkeling om het ook in het water te kunnen meten, maar dat is nu nog helaas niet het geval.
1: Je hoorde onze collega's van de NOS in gesprek met Heemraad Antoinette Lohman, Rozemarijn Daalder en Tim van Tuin van het waterschap Rijn en IJssel.

0: 2 en 1. Ja, laten we iemand blij gaan maken met vrijkaarten voor de Graafschap tegen Jong AZ op 17 augustus. Laten we gaan bellen. Zijn ik wel de bedoeling dat ze op gaan nemen? Jo. Het is altijd eventjes afwachten, hè? Natuurlijk. Het is ook bijna weekend. Hoi Joost, met Jochem van Gettergrip.
1: Hey.
0: Hey, ik begreep dat jij graag naar de Graafschap tegen Jong AZ zou willen.
1: Nou, mijn jongste met name, daar moet ik mee. En ik ga graag mee, zo eerlijk moet ik zijn.
0: Nou, gezellig. Dan heb ik goed nieuws voor je, want je krijgt 2 vrijkaarten voor die wedstrijd. De Graafschap tegen Jong AZ.
1: Ja, donders, dat is mooi.
0: Ja, dus heel veel plezier op 17 augustus. En laten we hopen dat je kleinste het leuk vindt.
1: Hij weet het nog niet, maar ik denk dat hij heel blij mee zal zijn.
0: Dat denk ik ook wel. Fijn weekend en veel plezier.
1: Dank je.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
4: Regio 8 Headlines.
5: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
6: In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI.
5: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
7: Vanmiddag is het rustig. We hebben te maken met veel bewolking. Af en toe wat zon en laat op de middag heel lokaal een buitje. Maar in de Achterhoek lijkt het op de meeste plaats gewoon droog te blijven. Temperatuur loopt voor die tijd op naar 25 tot 26 graden bij een naar noord draaiende wind. Vanavond is de zon er nog bij. Komende nachten zijn er flinke opklaringen. Koelt het af naar 11 graden. In het weekend ziet er ook heel erg zonnig uit. Met ook wel wat wolkenvelden, maar het blijft zowel zaterdag als zondag droog. Zaterdag wordt het een graad of 25 en zondag 26 tot 27 graden. Na het weekend op maandag nog tropisch warm. Daarna volgen enkele buien en vanaf dinsdag hebben we veelal temperaturen van een graad of 25.
4: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
8: Het is de stem van de jongeren.

0: En dan is het alweer bijna 2:50. Sinelli, nog een item, begreep ik?
1: Ja, het is bijna weekend, maar er zijn toch mensen te vinden die hun verhaal kwijt willen. Sean is daarom weer op staat te vinden om mensen de ene vraag te stellen: waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Mijn knie.
4: Je knie. Maar hoe kan je klaar zijn met je knie? Ik bedoel, als ik zo naar kijk, het is gewoon radio, maar hij ziet er best wel oké uit.
3: Ik heb mijn kniebanden verrekt.
4: Oh jee, die hoor ik vaker. Ben je een sporter?
3: Ja.
4: Ben je geblesseerd geraakt met een wedstrijd of tijdens trainen?
3: Tijdens het trainen.
4: Oeh, oké. En kniebanden, voor de mensen die dat niet snappen, wat is er gebeurd?
3: Ik ben door mijn knie gegaan.
4: Heel simpel, gewoon lekker door je knie?
3: Ja, ik ben er daarna door mee blijven gaan en toen is het erg geworden.
4: Want je dacht van, dat valt al mee.
3: Ja.
4: Toen speelde de pijn een beetje op en toen?
3: Ja, toen moest ik naar de dokter. Toen zei ze eerst dat het gekneusd was en toen was het verrekt.
4: Maar dat is best wel een lastige blessure. Hoe lang ben je uitgeschakeld?
3: 6 tot 8 weken.
4: 6 tot 8 weken. En waar ben je klaar mee? Gaat natuurlijk om de oplossing. Als jij zo'n vervelende blessure hebt, is het best wel moeilijk om een oplossing voor te bedenken. Maar ik ben er niet bang voor dat jij een wanoplossing hebt. Wat is volgens jou een hele goede oplossing voor die vervelende blessure?
3: Snel helen.
4: En dat is lastig. Je bent afhankelijk van je eigen lichaam. En je moet gewoon geduld hebben, denk ik.
3: Ja, dat
4: klopt. Als het een beetje goed hebt geduld?
3: Nou, niet echt.
4: Want je loopt er gewoon op. Heb je nu pijn?
3: Nee. Het rare is dat ik er niks van voel.
4: Oh, maar je hoeft niet geopereerd te worden of zo?
3: Nee.
4: Oké. Nou, ik hoop dat je heel snel weer je sport kunt uitoefenen. Want wat sport doe je?
3: Volleybal.
4: Is dat een leuke sport?
3: Ja.
4: Je mag gewoon straks verder volleyballen?
3: Ja, alleen ik moet wel weer mijn blessure opbouwen.
4: En je bent uitgeschakeld voor wedstrijden natuurlijk. En doe je competitie of dat soort dingen ook nog?
3: Ja.
4: Lastig, hè?
3: Ja.
4: Succes.
3: Dankjewel.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

En voordat we afscheid gaan nemen, een bijzondere verjaardag. Zac Brown is een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. Hij is de medeoprichter en liedzanger van de countryband Zac Brown Band. En de elektronische dancegroep Sir Roosevelt. In 2019 bracht Brown een popverrassingsalbum uit met de titel The Controversy. Vandaag is jarig en daarom Zac Brown met Come To Me.

0: Ja, Nick en Simon en Rosanne hoorde je. Ja, tot zover deze uitzending van Get a Grip. Axel, was gezellig, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar wij hebben zin in vakantie. Wij gaan 3 weken met vakantie.
1: Ja, dat klopt.
0: 24 augustus zijn we er weer. Zometeen na 2 uur hoor jij deze.
1: Klinkt wel lekker.
0: Oh, zeker. Ja, en wij zijn er dus 24 augustus weer.
1: Klopt.
0: En dan gaan we gewoon lekker door.
1: We wensen jullie allemaal een fijne vakantie.
0: Hele fijne vakantie en tot de 24e.
1: Bye bye. Bye.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
3: Zometeen bij Regio 8.

0: ritme van de Achterhoek.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op GetWellis.nl.

0: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.

0: bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Regio 8 nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De veerpont tussen Brummen en Bronkhorst vaart niet meer. De waterstand is zo ver gezakt dat de pont niet meer kan aanmeren. Pontbaas Dirk Weijers vertelt teleurgesteld dat varen niet meer mogelijk is. De klep kun je niet meer op de stoep krijgen, laat hij weten. De waterstand zakte de afgelopen dagen steeds verder. Woensdag konden er nog 3 auto's mee, donderdag maar eentje. SV Wish heeft een subsidie van ruim €83.000 gekregen uit een landelijke pot. Met het geld kan de club nieuwe kleedkamers bouwen op de Münsterman in Silvolde. Nu de club in de toekomst op 1 locatie gaat spelen, zijn daar 4 extra kleedkamers nodig. De club vraagt €151.000 voor de aanleg van een nieuw natuurgasveld en €80.000 voor de kleedkamers. Op de A12 bij Babberich was er rond 10:30 vanochtend een ernstig ongeluk. In de richting van Duitsland, ter hoogte van Beek, botsten meerdere voertuigen, waaronder enkele vrachtwagens. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen, waaronder een zwangere vrouw. De personen raakten bekneld en zijn bevrijd door de brandweer. De weg is tijdelijk afgesloten vanwege een onderzoek naar de oorzaak. Het verkeer wordt omgeleid. In Gaanderen was er vanochtend een aanrijding. Een busje met aanhanger botste op een fietser. Dat busje kwam vanaf de Slakweg en wilde linksaf de Rijksweg oprijden richting Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever zag de bestuurder de fietser over het hoofd en botste het busje tegen de fiets. De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden... blijf jij...
3: ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De Omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
5: Ja, ik heb Dassel, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
4: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnolterswijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
6: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
0: Sven Dimmendaal.
7: Met Regio 8 het weekend in. Zometeen Queen onderweg. Ook Chris Cross Amsterdam komt eraan naar de nieuwe Ruben Hillen. Dit is 20 Seconds.

0: de Salavi, baby.
1: Dit is Regio 8, Chris Cross Amsterdam en Mayo Mai. Ja, we hebben weer veel te doen. Er is veel gebeurd de afgelopen periode. Veel gesproken over de droogte natuurlijk. Het is, ja, je hebt het zelf wel meegemaakt, ontzettend warm. Gisteren eindelijk wat regen gevallen. Niet voor iedereen is die regen fijn. Onder andere voor wijnboeren niet. Daarover later meer. Ook de A12. Daar is nieuws over, want die is afgesloten geweest. Waarom, dat hoor je ook zo meteen. En ik moet je dit uur iets opbiechten. Wat dat is, dat hoor je ook later dit uur. Eerst muziek. En ken je deze artiest nog? Lady Gaga, Abracadabra. Ze heeft veel grote hits gemaakt. Deze ga ik niet voor je draaien. Ik ga de artiest voor je draaien waar haar naam door is geïnspireerd. En dat is deze. Queen en Radio Gaga. Nou, dat vond ze zo erg pakken. En Lady Gaga werd altijd Radio Gaga genoemd. Hè, Gaga. En daardoor is dus haar naam ontstaan.

Ja, dat doen we natuurlijk gewoon even overnieuw. Ik kom hier ook letterlijk natuurlijk net binnengelopen. Even zien hoor, want dit gaat fantastisch. Fijn als techniek werkt en dat is natuurlijk ook gewoon live radio. Ik had het toch over, natuurlijk over, even zien, over Queen.

regio 8. Shepherd. An Edge of the Earth. Regio 8. Poging 2. Ja, wat daar net gebeurde, ik heb geen flauw idee. De computer bleef hangen, ik kon niks meer. Maar we zijn er weer. Hartstikke fijn, hartstikke goed. Goedemiddag, dit is Regio 8. Waar je naar luistert met veel te bespreken. Ik zei het net al eventjes kort. Droogte is natuurlijk niet fijn. Zeker niet voor jou en voor mij. Want wij Nederlanders zijn niet gemaakt voor de droogte. Toch is het niet voor iedereen heel slecht. Voor wie niet, dat hoor je later dit uur. Ook nieuws over de A12. Want die is afgesloten geweest. Of is, dat weet ik niet exact. Maar die is in ieder geval afgesloten geweest. Waarom, dat hoor je ook zo. Ik moet ook iets opbiechten. Ja, want ik heb ook nog wat voor je liggen. En daar wil jij heel graag kans op maken. Wat dat is en wanneer je ze kunt winnen, dat hoor je allemaal zometeen later dit uur. Pretenders ook nog onderweg, na Van Dikhout.

Als je over de A12 moet, let dan even heel goed op, want die weg die zit dicht. Dat heeft alles te maken met een ongeluk die vanochtend is gebeurd op de A12. In de richting van de Duitse grens. De hoogte van Beek heeft namelijk een ernstig ongeval plaatsgevonden, waarbij dus meerdere voertuigen zijn betrokken. De politie meldde rond een uur of één dat er 4 voertuigen waren betrokken bij het ongeluk, waarvan 1 personenauto, 2 vrachtwagens en een bestelauto. De 3 inzittenden van de personenauto zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De overige inzittenden van het voertuig die worden nagekeken door de ambulance. Er zijn dus ook gewonden gevallen. En ja, die weg die zit dus nog dicht. Want ja, vanwege dat grote ongeluk wat daar is gebeurd. Onder andere een traumahelikopter is daar geland op de snelweg. En ja, dat is een groot incident geweest. Groot ongeluk daar vanochtend. Dus houd er rekening mee als je vanaf Arnhem richting de Achterhoek rijdt, dat die weg dicht is.

0: had het nummer bijna af voordat hij overleed. Ik heb het over een van de grootste DJ's, producers van de wereld, die helaas niet meer onder ons is, Avicii. En ik heb het over deze. Ken je deze nog? Can you hear me? Yes, oh, hey. Komt er zo meteen aan, na het laatste nieuws uit de regio. Help me put my mind to
1: rest. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van.

0: chauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De partij Samen voor Berkelland raakt opnieuw een politicus kwijt. David Krijveld stapt per direct op. Een lege stoel is beter dan verkeerd gezelschap. Met die woorden heeft Krijveld per direct zijn ontslag ingediend. De reden van het vertrek is niet helemaal duidelijk. Maar het feit is dat eerder deze maand grote commotie ontstond over een actie van Ronnie Reuzink van de partij. Hij was tegen de komst van asielzoekers in Eibergen. In Gaanderen was er vanochtend een aanrijding. Een busje met aanhanger botste op een fietser. Dat busje kwam vanaf de Slakweg en wilde linksaf de Rijksweg oprijden richting Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever zag de bestuurder de fietser over het hoofd en botste het busje tegen de fiets. De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. SV Wish heeft een subsidie van ruim 83.000 euro gekregen uit een landelijke pot. Met het geld kan de club nieuwe kleedkamers bouwen op de Münsterman in Silvolde. Nu de club in de toekomst op één locatie gaat spelen, zijn daar 4 extra kleedkamers nodig. De club vraagt 151.000 euro voor de aanleg van een nieuw natuurgasveld en 80.000 euro voor de kleedkamers. Op de A12 bij Babberich was er rond 10:30 vanochtend een ernstig ongeluk. In de richting van Duitsland, ter hoogte van Beek, botsten meerdere voertuigen, waaronder enkele vrachtwagens. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen, waaronder een zwangere vrouw. De personen raakten bekneld en zijn bevrijd door de brandweer. De weg is tijdelijk afgesloten vanwege een onderzoek naar de oorzaak. Het verkeer wordt omgeleid. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
4: Dank je. Die omleiding die hoor je zo meteen van mij. Even kijken hoe het op de weg is. Een aantal vertragingen gemeld, allebei op de A12. Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven. 7 kilometer, 10 minuten vertraging. En de andere kant op, het is net al gezegd in het nieuws. Dus er is een ongeluk gebeurd tussen Arnhem en de Duitse grens. Daar heb je last van stilstaand verkeer. De weg is daar dicht door een ongeluk met vrachtwagens en auto's. Omrijden, dat kan via Nijmegen en Boxmeer. Volg daarbij de A50, de A73 en de A77.
2: Ben Dimmendaal, Regio 8.

En God is a DJ. Ik moet je iets opbiechten. Ik zei het eerder dit uur al. Want ik heb iets voor je wat jij absoluut niet wil missen. Jij maakt namelijk kans weer op kaarten. De hele zomer is het behoorlijk weggeven bij Regio 8. Je hebt kans kunnen maken op ijs. Je hebt kans kunnen maken op een schone auto. Hè. We gaven poetsbeurten weg. Of althans, wasbeurten. Hè. En we gaven zoveel weg dat je misschien inmiddels door het bomen het bos niet meer zag. Nou hebben we binnenkort twee geweldige acties voor je. Ja, er lopen binnenkort dus weer twee acties. Je weet het ongetwijfeld. De Graafschap die staat binnenkort weer op het punt om het veld op te gaan. Om weer te gaan voetballen. De nieuwe competitie gaat van start. En ik heb kaarten voor je voor de eerste thuiswedstrijd. Die is over 2 weken en die kun je dus dan ook in die week bij mij winnen. En ik heb nog kaarten voor een hele bijzondere muziekfilm. Een muziekfilm onder de sterren. Nou, wat dat precies is, ja, daarvoor moet je natuurlijk maar blijven luisteren naar Regio 8. Want dan maak je kans op die kaarten. Binnen nu en 2 weken dus.

zeg ik. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Dit is Regio 8, zo vlak voor je weekend. En ik vraag altijd aan je, wat wil jij horen? Waarmee ga jij jou lekker jouw weekend in? Laat dat weten, kun je me doen door me te appen 06-47-47-0022. Spreek het in, stuur een foto van je uitzicht met een verzoekje. Alles mag.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Media Markt members. Mediamarkt.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: Sven Dimmendaal.
15: Hey, druif. Ik heb het niet tegen jou, ik heb het natuurlijk over wijn. Want we gaan het zo meteen hebben over een bijzonder wijnjaar. Na Davina Michel.

0: Regio 8, Robin S en Show Me Love. Regio 8. Show me wat liefde, want dat kunnen we allemaal wat gebruiken, toch? Wie ook liefde kan gebruiken is wijnen. Ja, wijnen, dat moet je met liefde behandelen. En dat geldt dus ook voor de wijnboeren die druiven kweken voor wijn. En het is misschien heel gek om te zeggen, maar zij hopen juist dat het niet gaat regenen voor hun gewassen. Want waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, kijkt wijnboer Leon Masselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard in Gendringen. Bij de wijnranken op het oerleggoed hangen vol druiven. En volgens de Achterhoekse wijnmaker kan 2026 zomaar een uitzonderlijk wijnjaar worden.
1: Dat is bijna niet te zeggen, want ik woon natuurlijk helemaal in een boeromgeving hier Achterhoek. Maar voor ons hoeft het niet meer te regenen eigenlijk. Dus maar, ik zit er tweedelig in. Ik heb een stukje akkerbouw en mais onder andere. Ja, daar wil ik wel een beetje regen voor hebben. Maar goed, voor de druiven hoeft het niet meer.
2: Masselink heeft dan ook hoge verwachtingen van dit Nederlandse wijnjaar.
1: 2026, misschien vergelijkbaar met 2018. Ja, zo lang draaien we al. En 2018 was een topjaar. Tot nu toe denk ik mijn beste jaar. En 26 begint daar ook op te lijken. In 2018 hebben we toprood gemaakt. We hebben ijswijn kunnen maken. En ja, wie weet wat 26 ons allemaal brengt. Misschien is heel moois.
2: Lang zag het er niet naar uit dat het zo'n goed jaar zou worden.
1: Voorjaar was ook goed, maar toen werd volgens mij eind mei, begin juni was het best wel een beetje vochtig en koud. En toen maakte het ons een beetje zorgen, want begin juni, half juni is de bloei. En die moet goed zijn. Als de bloei goed is, heb ik vrucht. Dan heb ik voldoende vrucht, soms wel te veel vrucht. Maar de bloei, of de weersomstandigheden, waren net op tijd goed. Dat de bloei uitermate geschikt was, goed was voor de druiven. Dus ik heb genoeg aanhangen. We moeten her en der nog wat weghalen. En dit ziet er heel goed uit.
2: De gunstige weeromstandigheden proef je volgens de Achterhoekse wijnmaker terug in de wijn.
1: Dan ontwikkelt zich de smaak uitermate. Dan krijg je de optimalisatie aan het eind. Dan zijn omstandigheden, zeg maar september, als het dan heel warm weer is, dan krijg je de mooiste smaak uit het vocht, uit de grond, uit de wortels. En die lopen hier door de ijzerlagen, door de klei, heel mineralisch. En dan krijg je de mooiste smaken van. Dus als dat allemaal optimaal is, krijg je de beste wijn.
2: Hoewel alle seinen op groen lijken te staan, houdt Masselink nog een slag om de arm.
1: Zijn er nog niet hoor. We moeten nog niet te hard schreeuwen en blij zijn. Als we een rot septembermaand krijgen, ja, dan kon er ook nog wel eens misgaan. Want goed, ik had vorige week Duitsers op bezoek, wijnbouwers. En die maakt zich toch zorgen. Gaat in één keer hard regenen, gaan de druiven die gaan barsten. En dat kan ook gebeuren. Zie je ook met fruit, maar ook in de wijnbouw.
0: Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Wat is jouw favoriete wijn? Geef dat even door via de Regio 8-app. Draai ik zo meteen Carlos Santana voor je naar Post Malone.

0: Ik heb dus iets. En ik vind het stiekem eigenlijk best wel heel erg leuk.
1: Ja,
0: ik weet niet of jij veel op sociale media zit. Op Instagram, TikTok bijvoorbeeld. Kun je ons er uiteraard ook op volgen. Regio8.nl. Op TikTok, Instagram, Facebook heb je allemaal van die algoritmes. Die dan bepalen wat jij als kijker te zien krijgt. En ik zit dus nu in twee type algoritmes. En ja, ik vind het gewoon hilarisch. Het is echt, als je eenmaal in dat algoritme zit, kom je er ook niet meer uit. Dus dat is dan wel weer een nadeel. Maar ik zit dus in het algoritme, ik weet niet of je het zelf ook al wel eens hebt gezien, van honden die met AI dan allemaal gaan dansen. Weet je wel, dan zitten ze in de auto te sturen en dan zitten ze ondertussen te dansen op muziek. Of een hond die die op bed ligt, video aan het kijken is op zijn telefoon en er wordt binnengeklopt, of er wordt geklopt en er komt iemand binnenlopen, legt die hond zijn telefoon aan de kant. Nou, allemaal van dat soort AI-video's van honden. Ik vind het hilarisch. Vooral ook heel grappig hoe ze zoiets kunnen bedenken. Maar wat ik misschien nog wel leuker vind, is die video's dat mensen op de fiets op hun telefoon zitten, of fatbike, en dan op hun telefoon. En vervolgens volledig tegen bestelbusjes aanknallen. Ja, daar kan ik om lachen. Is mijn dag weer goed. Wat is jouw type algoritme? Laat het even weten. Wat zie jij vaak voorbij komen op socials?

0: fit.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De veerpont tussen Brummen en Bronckhorst vaart niet meer. De waterstand is zo ver gezakt dat de pont niet meer kan aanmeren. Pontbaas Dirk Weijers vertelt teleurgesteld dat varen niet meer mogelijk is. De klep kun je niet meer op de stoep krijgen, laat hij weten. De waterstand zakte de afgelopen dagen steeds verder. Woensdag konden er nog 3 auto's mee, donderdag maar eentje. SV Wish heeft een subsidie van ruim €83.000 gekregen uit een landelijke pot. Met het geld kan de club nieuwe kleedkamers bouwen op de Münsterman in Silvolde. Nu de club in de toekomst op 1 locatie gaat spelen, zijn daar 4 extra kleedkamers nodig. De club vraagt €151.000 voor de aanleg van een nieuw natuurgasveld en €80.000 voor de kleedkamers. Op de A12 bij Babberich was er rond 10:30 vanochtend een ernstig ongeluk. In de richting van Duitsland, ter hoogte van Beek, botsten meerdere voertuigen, waaronder enkele vrachtwagens. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen, waaronder een zwangere vrouw. De personen raakten bekneld en zijn bevrijd door de brandweer. De weg is tijdelijk afgesloten vanwege een onderzoek naar de oorzaak. Het verkeer wordt omgeleid. De partij Samen voor Berkelland raakt opnieuw een politicus kwijt. David Krijveld stapt per direct op. Een lege stoel is beter dan verkeerd gezelschap. Met die woorden heeft Krijveld per direct zijn ontslag ingediend. De reden van het vertrek is niet helemaal duidelijk. Maar het feit is dat eerder deze maand grote commotie ontstond over een actie van Ronnie Reusink van de partij. Hij was tegen de komst van asielzoekers in Eibergen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Ben Dimmendaal, Regio 8.

Mart Maalsmet en Heaven. Het is weekend, althans bijna. En ik ben heel benieuwd. Waarmee ga jij lekker je weekend in? Laat dat even weten. Kun je doen door mij te appen. 0647470022. Je mag het uiteraard ook inspreken. Vind ik leuk om te horen. Wat wil jij horen? Wat is jouw weekendplaat? Waarmee ga je lekker het weekend in? Laat het weten.

0: dit is wel lekker. Dit ademt voor mij pure zomer. Je hoorde Adam Levine met Locked Away. Hey, we duiken even de Achterhoek in aan de telefoon. Erik uit Varsveld. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sven.
0: Ja, heb je al weekend?
1: Ja, ik heb weekend.
0: Lekker, lekker. Ga je nog wat doen dit weekend? Of ben je een beetje bank hangen? Wat staat er op de planning?
1: Nou, dat weet ik niet. Dit weekend helaas geen Formule 1. Dus dat weet ik nog niet. Moet ik even kijken.
0: Ja, jij bent echt een Formule 1 man, hè?
1: Ja, echt wel.
0: Zou ik je zeggen dat ik maandag ook mee ga doen aan de Formule 1? Of nou ja, een soort van Formule 1. Ik ga maandag karten. Vind ik tof. Doe ik één keer in de zoveel tijd, ga ik even karten. Ik weet niet of jij ook een racefanaat bent of jij ook graag op de kartbaan te vinden bent, maar...
1: Nee, ik ben niet op de kartbaan te vinden.
0: Nee.
1: Maar, ja, die is ook... Maar, ik weet niet waar die kartbaan is trouwens, maar...
0: Duiven ga ik heen.
1: In Duiven, ja. Dat weet ik wel.
0: Ja, ja, ja, maar dat is hartstikke leuk om te doen. Zeker een aanrader als je een keer in de vakantie bijvoorbeeld een dagje niks te doen hebt. Ik moet zeggen, na 5 of 4 heats heb je wel last van je handen en je knieën. Maar goed, hè, dat is bijzaak, hoort er allemaal bij. Dat zul je in de Formule 1 ook hebben. Hey Erik, jij gaat dus zo meteen lekker weekend vieren. Of je hebt al weekend. Waarmee luid jij lekker je weekend in? Wat wil jij horen?
1: Ja, dat plaatje van de Summer of Magic, want dat heeft ook een beetje te maken met de temperaturen van de laatste dagen, weet je wel.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel een grappig nummer, moet ik zeggen, daar word ik wel vrolijk van.
0: Daar word jij wel vrolijk van.
1: Nou,
0: ik kan je heel eerlijk zeggen, ik denk dat jij daar niet alleen vrolijk van wordt, ik ook in ieder geval. En ik denk vele Achterhoekers met je. Ga ervan genieten, maak er een mooi weekend van en ik ga voor je draaien.
1: Dankjewel en ik wens elke luisteraar ook een heel goed weekend.

0: Aangevraagd door Erik, The Summer is Magic, om het even lekker zomers te houden. Over zomerse muziek gesproken, deze man die kan er ook wat van. Ik heb het over René Vroegen en Just Say...
1: Hallo?
2: Hallo!

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw, de melanzane pizza. Vanaf 12.

0: weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
4: Sven Dimmendaal.
5: Ik wil de zon zien. Ja, Rutger van Barneveld. Hij komt eraan met zwoele zomer.

Cardigans en Loveful. Dat is waar je naar luistert, zo in je weekend. Het is 4:15. Leg dat spul aan de kant. Laat je stuur niet los, dat is levensgevaarlijk. Rijd lekker naar huis en doe dat met de muziek van Regio 8. Ik heb zo meteen onder andere nog Christina Aguilera voor je. Ook Elok hoor je voorbij komen. Lekker een beetje dansen. Dansbare muziek in ieder geval. We moeten het ook even ergens anders over hebben. Want hoewel er volop gevoetbald wordt weer binnenkort. Ook startte de competitie uiteraard weer. Waarin de Graafschap meedoet in de KKD. De keukenkampioen divisie. Als het goed is schuift Heinz Geur dan ook elke wedstrijd weer aan. Dat is allemaal binnenkort. Maar er is dus ook wat gebeurd rondom een wedstrijd hier in de buurt. En daar moeten we het nog echt zo meteen over hebben. Want ja, ik ben een voetballiefhebber. Voor Ajax, maar dat maakt niet uit. Ik ben een voetballiefhebber, ik volg voetbal. Maar ik ben van mening dat een hooligan geen supporter is. Daarover.

0: Candyman. Nou, je raadt het nooit. Het is echt bizar, want ik liep van de week dus ergens in de stad, even in Doetinchem. En toen was er dus, je hebt vaak wel eens mensen die daar muziek maken of wat dan ook. Nou, er stond dus ook een man, die had een JBL-box bij zich, stond een beetje mee te zingen. En die draaide dus ook dit nummer. Alleen die man die zat lekker te dansen en zo, maar stond eigenlijk iedereen in de weg. Dus ik vroeg aan die man, Candy even aan de kant, Candyman even aan de kant. Ja. Ja, daar luisterde hij niet naar. Dan moest ik dan de politie vragen. Ken die man niet even aan de kant? Maar goed, dat doen ze dan weer niks mee natuurlijk. Dit is Regio 8. Met hele flauwe humor. Wat minder leuk is wat er gebeurd is na de bekerfinale tussen de voetbalclubs Longa 30 uit Lichtenvoorde en Bennekom op het sportcomplex van DVC 26 in Didam. Daar gaat het woensdag 13 mei vreselijk mis. Want na afloop van de met 5-4 door Bennekom gewonnen wedstrijd ontstaan meerdere vechtpartijen en wordt er veel vuurwerk afgestoken. De gemeente, politie en justitie houden dan al dagen ook rekening met mogelijke ongeregelheden. Dat blijkt uit tientallen via de wet open overheid. Dat is een wet dus. Openbaar gemaakte documenten. Daar werd dus al uit gebleken dat de gemeente rekening hield met ongeregeldheden. Onze collega Bart Somman die is er even ingedoken en hij legt je het uit.
1: 3 dagen voor de wedstrijd komen de eerste serieuze signalen binnen. Tijdens de wedstrijd Ajax-FC Utrecht worden er geruchten opgevangen dat de harde kern van Ajax op zoek wil gaan naar de confrontatie bij deze bekerfinale in Didam. De gemeente Montferland reageert direct. Ze zetten 4 extra boa's in. En burgemeester Annemarie Vellinger houdt alles via WhatsApp nauwlettend in de gaten. Een dag voor de wedstrijd neemt de dreiging even af. Dan gaan er berichten dat de hooligans niet naar de amateurbekerfinale gaan, maar naar de Belgische bekerfinale. Al is die opluchting maar van korte duur. Op de wedstrijddag zelf komt alsnog het bericht dat er een partybus onderweg is naar Didam. Deze wordt onderschept, maar de inzittenden mogen gewoon het sportpark op. Een boa die appt later dat dit niet volgens plan is verlopen en dat de burgemeester hier ook niet blij mee is. Nog voor de wedstrijd begint wordt er een tas vol vuurwerk over het hek gegooid. Ongeveer tegelijkertijd wordt er ook geconstateerd dat er daadwerkelijk Ajax-hooligans aanwezig zijn. Ondanks dit wordt de wedstrijd gewoon afgetrapt. Tijdens de wedstrijd wordt er vuurwerk afgestoken en ontstaan er al meerdere opstootjes. In de rust gaat zelfs het appje rond in de appgroep van de veiligheidsdriehoek dat er een grote vechtpartij is. Burgemeester Vellinger vraagt meermaals of er genoeg politie aanwezig is. De politie zegt dat de situatie onder controle en beheersbaar is. In de rust komen ook meerdere mensen met bloedneuzen bij de EHBO. Ook wordt er besproken of de wedstrijd moet worden stilgelegd. De conclusie is juist van niet. Dat zou alleen maar escalerend werken. Er wordt ook geappt, dan slaat pas echt de vlam in de pan. Pas na het laatste fluitsignaal, als er grote vechtpartijen uitbreken, geeft burgemeester Vellinger een noodbevel af. Bennekom heeft de wedstrijd dan na 120 minuten voetbal met 5-4 gewonnen. De ME staat om de hoek te wachten, maar wordt uiteindelijk niet ingezet. De WO-documenten laten hier een dilemma zien. De gemeente neemt alle signalen serieus en bereidt zich goed voor, maar toch wordt er niet voor gekozen om op te schalen, omdat de politie meermaals aangeeft de situatie onder controle te hebben. Of die afweging de juiste is, moet blijken uit de officiële evaluatie, en die is op dit moment nog niet openbaar. Na het politieoptreden appt Vellinger in de veiligheidsdriehoek: ik ben blij dat we dit niet hebben onderschat. Anders was dit echt problematisch geworden. De politie kijkt in diezelfde groep ook tevreden terug. We hebben geen geweld hoeven gebruiken en geen gewonden bij ons.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Nou, nu wordt het wel heel saai als ik dat blijf herhalen. Dit is Regio 8 met zometeen het laatste weer van onze eigen Gerrit Vosters.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Regio 8 nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In Gaanderen was er vanochtend een aanrijding. Een busje met aanhanger botste op een fietser. Dat busje kwam vanaf de Slakweg en wilde linksaf de Rijksweg oprijden richting Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever zag de bestuurder de fietser over het hoofd en botste het busje tegen de fiets. De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De partij Samen voor Berkelland raakt opnieuw een politicus kwijt. David Krijveld stapt per direct op. Een lege stoel is beter dan verkeerd gezelschap. Met die woorden heeft Krijveld per direct zijn ontslag ingediend. De reden van het vertrek is niet helemaal duidelijk. Maar het feit is dat eerder deze maand grote commotie ontstond over een actie van Ronnie Reuzink van de partij. Hij was tegen de komst van asielzoekers in Eibergen. De veerpont tussen Brummen en Bronkhorst vaart niet meer. De waterstand is zo ver gezakt dat de pont niet meer kan aanmeren. Pontbaas Dirk Weijers vertelt teleurgesteld dat varen niet meer mogelijk is. De klep kun je niet meer op de stoep krijgen, laat hij weten. De waterstand zakte de afgelopen dagen steeds verder. Woensdag konden er nog 3 auto's mee, donderdag maar eentje. Op de A12 bij Babberich was er rond 10:30 vanochtend een ernstig ongeluk. In de richting van Duitsland, ter hoogte van Beek, botsten meerdere voertuigen, waaronder enkele vrachtwagens. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen, waaronder een zwangere vrouw. De personen raakten bekneld en zijn bevrijd door de brandweer. De weg is tijdelijk afgesloten vanwege een onderzoek naar de oorzaak. Het verkeer wordt omgeleid. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
10: Even kijken, zou dit er zijn?
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Zou die mij niet vergeten zijn? Gerrit, goedemiddag.
12: Kiekeboe.
10: Ja, het blijft radio, hè. Mensen zien je natuurlijk niet.
12: Nee.
10: Dat is weer zo. Hey, Gerrit, we praten even voor de luisteraar. Altijd even voor de uitzending, even kort met elkaar natuurlijk. Even goedemiddag wensen, altijd goed. Mm. Je vertelde mij dat je dit weekend naar een of andere oldtimer iets gaat in Mechelen of zo.
12: Ja, daar hebben ze dit weekend weer nostalgie. Mechelen noemen ze dat. En dan... hebben ze nostalgie, dan denk je ook aan eerder en zo. Hebben ze ook oudere motoren, machines en zo. En ze hebben nog trek erbij, vrachtwagens. En er zit een camping bij. Ik zag ook al wat caravans langskomen die er naartoe gaan. Dus,
10: wanneer is dat zondag, zei je?
12: Alles te doen.
10: Wanneer was dat? Zondag, zei je? Zaterdag op zondag?
12: Nee, het begint vanavond. Het begint al een klein beetje. Het is nu verzamelen volgens mij allemaal. En of ze vanavond nog wat doen, dat weet ik niet helemaal zeker. Misschien nog wel even de baan proberen met wat trekkers. Maar het meeste begint morgen en zondag. Morgen beginnen ze volgens mij een uur of 10, 11. En dan zondag om 9 uur al. En dan hebben ze beide dagen hebben ze toertochten. Morgen met tractoren en vrijdag met motoren. Dus daar zitten een paar wielen minder aan.
10: En ook wat kleinere wielen natuurlijk.
12: Kleinere wielen, ja.
10: In ieder geval een stukje cultuur weer opgehaald. Misschien dat ik daar ook nog wel even ga kijken. Leuk om te horen. Het klinkt in ieder geval leuk, laat ik het zo zeggen. Hopelijk hebben we daar ook goed weer bij. En daar weet jij natuurlijk alles van.
12: Ja, nou, ik ben vanmorgen met de Weerprot door geweest met Remco. En we hebben daar ook opnames gemaakt. En ja, de vooruitzichten voor het weekend zijn eigenlijk prima. Vandaag hadden we ook al mooi weer. Het begon vanmorgen wel een beetje met wat nevel boven de weilanden. Was ook wel mooi om te zien, omdat er gisteren wat regen was gevallen. En was de lucht wat vochtiger. En vandaag, ja, was wel veel sluierbewolking, moet ik zeggen. En wel wat stapelwolking, maar verder is het droog gebleven. Ja, en die temperatuur die kwam nog aardig hoog. We zaten zo rond de 27 graden als maximum. Maar de verschillen zijn wel groot in Nederland, omdat de wind wat meer naar het noorden is gedraaid. Hebben ze in Groningen niet meer dan 20 graden. En in het zuiden van het land, Maastricht, die zat bijna aan de 29 graden. Dus die verschillen hebben we. En dan zullen we de komende tijd ook wel zo blijven. Want die wind die blijft noordelijk. En vanavond blijft het dan ook niet zo lang warm dan de afgelopen avonden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar 11 tot 12 graden in de Achterhoek. En daarbij hebben we dan ook heldere omstandigheden. Dat betekent dat morgen de zon er wel bij tijds weer bij is. En de temperatuur zal ook wel redelijk snel oplopen. Maar verder dan 25, 26 graden komen we morgen niet met ook wel wolkvelden in de middag. Maar wel droge omstandigheden en een zwakke tot hooguit matige noordelijke wind. In de nacht naar de zondag ook een graad of 12, 13. En zondag dan kan het zelfs een tikkeltje warmer worden. De wind die draait wat meer door naar noordoost. En dan ja, wordt het 27 graden als maximumtemperatuur. Maar begin volgende week hebben we ook nog een paar warme, zeer warme dagen. Vooral de maandag wordt ook wat drukkend warm. De temperatuur van 30 graden wordt dan bereikt. En in de namiddagavond dan neemt de bewolking toe. En dan volgt een enkele regen- en onweersbui. En dan komt langzaam de koelere lucht binnen. Of dat heel snel gaat, is nog even afwachten. Dat is dan niet helemaal zeker. Anders hebben we dinsdag ook nog temperatuur van 28 graden of ietsjes meer. Maar daarna gaan we richting een graad of 25. En dat zijn hele mooie temperaturen. Ook om wat te doen, maar ook om vakantie te houden volgende week.
10: Ja, zeker. Dat zijn mooie temperaturen. Gelukkig geen 40 graden zoals we dat eerder al hebben gehad. Verwacht jij dat het de komende weken nog ergens gaat gebeuren? Dat we nog een hitterecord gaan krijgen of zo?
12: Ja, nou ja, augustus staat op de kalender. En het lijkt erop dat midden augustus toch wel weer een wat warme periode aan zit te komen. Dus dat we richting de 30 graden gaan. Dus dat is even in de gaten houden.
10: Dan weet ik in ieder geval gaat. Dan weet ik in ieder geval dat ik de korte broeken weer in moet gaan slaan, namelijk.
12: Ja.
10: Gerrit, dankjewel. Maak er een mooi weekend van, hè?
12: Doen we. Goed gewoon.

Jason. Dat zeg ik. En zover is het ook bijna 6 uur. Zometeen extra veel muziek voor je. Tot 6 was dit de middag van Regio 8. En vanavond ga je lekker je weekend in met onder andere Doe Maar. De bom zie ik voorbij komen, Alex Warren. Dat allemaal vanavond na 6 hier op Regio 8. Veel plezier ermee. En ik ben er, als het goed is, zondag weer voor je. En soms hoor ik mezelf praten. En dan denk ik achteraf, dat had veel korter gekund. Want... Now and then I think of

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van. Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het dan weer?
4: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na een mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. Een van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Kaak!
10: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers!
4: Wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
2: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ah, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na een mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle

Gimana caranya? Gimana caranya?

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereldmeteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen, zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren. Er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge Goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
1: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur.